0: Tak, dat was weer toe voor zes.
1: Hoorde.
0: Hoorde van Michael Cavalier. Alfa Romeo 8190.